Nou, een stuk. Ja, meer een energie is knippen. Ja, meer. Ja, ja. Is slecht, maar wel. We kunnen niet nog een cover-version spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Nou een stuk. Ja, maar hij nog enigszins knippen. Ja, maar... Ja. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Coverversionen spielen, drum. Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!